nabuza kubasuuna nabuza kubakyala omwaffe mu Buganda ndimwakola bubi mwatuunya baddamu kimunneedda atukulanga gyokukukuba bwesiba oluwongo n'olulekebuziizi sibulufaako